0: werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Bagdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele bomen vlogen door de vuurzee in brand. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen. Het pand in Beekbergen is niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In de Zuid-Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen omgekomen bij een explosie in een winkelcentrum. Gisteren werd het gebied getroffen door een zware aardbeving. De hulpdiensten wisten 8 mensen uit het winkelcentrum te halen. 2 van hen zijn overleden en 3e kreeg een hartstilstand, maar is nu buiten levensgevaar. Het is onbekend hoeveel mensen er nog in het pand zouden kunnen zijn. Vanwege de kans op naschokken en aardverschuivingen zijn 300.000 mensen in Kumamoto geëvacueerd. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. Het is niet duidelijk waarom Iran nu de aanval heeft geopend. De Amerikanen besloten afgelopen vrijdag om tijdelijk geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran legde als reactie daarop de vergeldingsaanvallen stil. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. De tiener bekende vorige week schuld aan moord. Omdat de 16-jarige geen enkel berouw toonde, besloot de rechter hem als volwassene te berechten. Ook de vader is schuldig bevonden. Hij krijgt zijn straf later deze week te horen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Er is maar 1 Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder oploopt. De aardschok heeft vooral ravage aangericht rondom de stad Kumamoto. Na de aardbeving vielen bij een explosie in een winkelcentrum 2 doden. De overheid laat medicijnen, voedsel en water naar het gebied brengen. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele bomen vlogen door de vuurzee in brand. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen. Het pand in Beekbergen is niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. Het is niet duidelijk waarom Iran nu de aanval heeft geopend. De Amerikanen besloten afgelopen vrijdag om tijdelijk geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran legde als reactie daarop de vergeldingsaanvallen stil. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. De tiener bekende vorige week schuld aan moord. Omdat de 16-jarige geen enkel berouw toonde, besloot de rechter hem als volwassene te berechten. Ook de vader is schuldig bevonden. Hij krijgt zijn straf later deze week te horen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Hello, this is Radio Seabreeze.
9: Bonjour, ici Radio Seabreeze.
10: Hallo, hier is Radio Meeresbrise.

0: AM.
1: Patrick Juvet hadden we uit 1978. I Love America. The World of Us uit 1968. King Creases. En Astrid Nijg uit 1974. Mensen zijn je beste vrienden. Iemand de taxi.
2: Bienvenue, c'est Joe.

0: hang up and try your call again. Please hang up now. This is a recording.
1: Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: volle dag Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Een zee van muziek en informatie.
1: Seabreeze AM.
0: Twee gevoelige ademen en een boosaardige. Mieke, een kind zonder moeder uit 1974. Bobby Gentry met O to Billy Joe uit 1967. En de Specials, dat was de eerste Gangsters uit 1979. En wat er nu komt... Je weet het niet, hè? Je weet het niet.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De historisch lage waterstand komt doordat er amper regen valt en het smeltwater uit de Alpen dat al maanden op is. Omdat de Rijn ook de Waal en de IJssel voedt, staat ook daar het water historisch laag. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Hulpdiensten zoeken krampachtig naar mensen die nog onder het puin liggen en er zijn vele tientallen vermisten. De aardschok richtte vooral ravage aan rondom de Zuid-Japanse stad Kumamoto. Na de aardbeving vielen daarbij een explosie in een winkelcentrum 2 doden. De Japanse overheid laat medicijnen, voedsel en water naar het gebied brengen. Bij een uitslaande brand in een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen is een gewonde gevallen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brand is inmiddels geblust. Het pand is volledig verwoest. Omdat het een oud gebouw betreft, wordt gekeken of er eventueel asbest is vrijgekomen. Volgend jaar worden naar verwachting voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's met een verbrandingsmotor. Uit een nieuwe prognose van ING valt op te maken dat het aantal elektrische auto's oploopt van 40% nu naar 55% of meer in 2027. Dit komt vooral door zakelijke rijders en door een belastingmaatregel die rijden op brandstof minder aantrekkelijk maakt. Over leaseauto's op brandstof moet jaarlijks 12% van de nieuwwaarde extra worden betaald. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
6: Goedemorgen.

0: Weergaloos zanggeluid heeft ze. Céline Dion, de Canadese zangeres. En ne partez pas sans moi, of ga niet weg zonder mij, betekent het eigenlijk. Dank aan Martin van Kampen voor zijn music show. Maar ik zit hier met mijn plaatjes, mijn koffie en mijn ontbijtje. Dus jij het bed en wij zeggen...
1: Good morning, good morning. Sunbeam, gezond, smaak, vroeg. Good morning.
0: Het is vandaag woensdag, straks om 12 uur de week doormidden. Maar voor die tijd nog heel veel lekkere programma's. Dit programma tot aan 9 uur. Met om 20 over 8 opgave Morgenster. Half 9 de oude nieuwsfeitjes. En 20 voor 9 de uitslag van de Morgenster.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we zijn eruit natuurlijk. Uit bed en lekkere muziek. Dat gaat ons gebeuren dit komende uur. Onder andere deze van Dusty Springfield. En geschreven door Burt Bacharach uit 1962. I just don't know what to do with myself.
3: I just

Freddie Mercury, de zanger van Queen natuurlijk. Met een soloplaatje van zijn album Mr. Bad Guy in 1985. En you're the Living on My Own hier op Radio Seabreeze. En daarvoor de Beach Boys uit 1970. En het mooie Tears in the Morning. Ja, prachtig. Straks opgave morgenstemmen. We gaan eerst terug naar het Songfestival van 1970. Daar stonden drie mooie dames, drie wat donkere dames, Nederlandse dames, stonden op het Eurovisie Songfestival. En dan heb ik het over de Hearts of Soul. Ze kwamen oorspronkelijk uit Harderwijk. En je hoort het niet zo vaak meer op de radio, maar het is wel een leuk plaatje. Dit is Waterman.

0: ga je weer een aantal aanwijzingen geven voor de morgenster van deze ochtend. Onze morgenster werd geboren als Stevland Hardaway Judkins op 13 mei 1950. Is een Amerikaanse zanger, componist en multi-instrumentalist. En op 12-jarige leeftijd werd deze blinde rhythm and blues, soul, pop en funkartiest door Motown geïntroduceerd als de nieuwe Ray Charles. In het begin werd zijn carrière vrijwel geheel door platenbazen bepaald. Maar in de jaren 70 verwierf hij een nieuw platencontract, artistieke vrijheid, en nam hij een aantal muziekalbums op die door zowel het publiek als recensenten gunstig werden ontvangen. Hij heeft meer dan 100 miljoen platen verkocht, won 25 Grammy Awards en werd in 1989 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Nou, welke blinde artiest zoeken we? Straks zo rond 20 voor 9 gaan we onthullen en draaien we natuurlijk ook een plaatje van hem.
1: Eruit! Woensdagochtend op Radio Seabreeze.

Eind jaren 70, 1979 werd het opgenomen door de band Eruption. Maar dit is de opname uit 1971. Het origineel. Ivy Christie en One Way Ticket, oftewel enkele reis. Ja, die kopen we tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig checken we in met onze bankpas of met een OV-chipkaart. En daarvoor die Paul McCartney met zijn Wings en Mrs. Vanderbilt uit 1974. Het is nog geen tijd voor het nieuws. We kunnen nog even een plaatje draaien. Labrie Chiffre, It Must Be Love.

0: Dit vind ik zo leuk. Ja, prachtig. Labi Sivre, It Must Be Love. Al van een hele tijd geleden. En It Must Be Love, ja. En er zit al iemand op het puntje van haar stoel. Ze zit al heel lang te wachten, want het is al lang 8:30 geweest. Voor het oude nieuws. En ik zeg goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Vandaag het oude nieuws van 29 juli. In 2007 wint de Spanjaard Alberto Contador de Ronde van Frankrijk. In 1981 trouwt Lady Diana Spencer met Prins Charles, kroonprins van Groot-Brittannië. 1964. Na 10 dagen testen beginnen de officiële uitzendingen van Radio Noordzee vanaf het Rem-eiland. 2 weken later volgt ook de eerste televisieuitzending. 1954. The Fellowship of the Ring, het eerste deel van de serie The Lord of the Rings, wordt gepubliceerd in Engeland. In 1928 opent Prins Hendrik de Olympische Spelen in Amsterdam. 1900. Een anarchist vermoordt koning Umberto I van Italië. In 1899 was de eerste internationale vredesconferentie in Den Haag. Het laatste bericht is uit 1890. Vincent van Gogh overlijdt nadat hij 2 dagen daarvoor een schotwond opgelopen had. Hij had zichzelf neergeschoten. Tot zover het oude nieuws van 29 juli. Nog fijne dag en graag tot de volgende keer.
2: Eruit met Milko Roodnat. Op woensdagochtend van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

met de grootste seksappeal, kan je wel zeggen. Maar dan om elke hand wint hij wel 10 vrouwen, denk ik. Tom Jones en I'll Never Fall In Love Again uit 1967. En we zijn nog steeds op zoek naar de morgenster. Onze morgenster die werd 2 maanden te vroeg geboren en bracht zijn eerste dagen door in een couveuse. Hij kreeg zuurstof omdat hij niet goed ademde en door onrijpheid van zijn longen. Het teveel aan zuurstof dat aan hem in de couveuse werd toegediend verstoorde echter de groei van de bloedvaten in zijn ogen en daardoor werd hij blind. En deze aandoen wordt prematuren antipathie genoemd. Ja, moeilijk woord. Wie het is, je hoort het straks naar deze, ook uit 1967, een wereldhit denk ik, Procol Harum. En dit is A Wider Shade of Pale.

betekent dat Hammondorgel wat toen de tijd veel gebruikt werd. En natuurlijk die onmiskenbare stem van Gary Brooker van Procol Harum. A Wider Shade of Pale. En het is totaal in 2 keer ook een hit geweest hoor. Maar de eerste keer was in 1967. Maar we zijn toe aan de uitslag van de Morgenster. Ik ben al veel te laat. En wie zoeken wij? Wij zoeken Stevie Wonder. En had je dat goed, dan krijg je van ons natuurlijk weer dat applaus. Dat ben je van ons gewend. En we draaien ook altijd een plaatje van hem. We gaan terug naar 1973. Het was zijn 3e nummer 1 hit in Amerika in de Billboard Hot 100. Uitgebracht in 1973. Dit is You Are The Sunshine Of My Life, Stevie Wonder.

was de Nederlandse inzending in 1974 op het Eurovisie Songfestival. Mouse en McNeil en Ik zie een ster. En de eerste plaats werd toen gedaan door Waterloo van ABBA natuurlijk. Dat weten we allemaal nog wel. Die eindigde op de eerste plek.

Uit de musical Hair komt het, The Fifth Dimension en Aquarius, Let the Sunshine In uit 1967. En daarvoor The Carpenters, For All We Know uit 1967. Maar het is bijna 9 uur. En dat betekent dat het de hoogste tijd is om weer afscheid te nemen. En dit programma is er morgen weer. En dan met vriend, collega Anne Zijlstra. En vrijdag is het programma er ook weer tussen 8 en 9. En dan met Marcel Joustra. Ik bedank je voor het luisteren. Wens je nog een mooie woensdag. Ik zeg graag tot volgende week dinsdag. Dag, dag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. Het dochterbedrijf zou niet voldoen aan nieuwe normen waarbij klein onderhoud sneller moet worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. KLM moet voor het eind van het jaar een verbeterplan indienen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De weersomstandigheden zijn gisteren iets verbeterd. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, kunnen 20.000 mensen in en om Madrid nu naar huis. Behalve Madrid zijn ook de provincies Ávila en Toledo getroffen. Ook daar zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De historisch lage waterstand komt doordat er amper regen valt en het smeltwater uit de Alpen dat al maanden op is. Omdat de Rijn ook de Waal en de IJssel voedt, staat ook daar het water historisch laag. De autoriteiten in Kenia onderzoeken de plotselinge dood van 15 olifanten binnen een maand in het Nationaal Park Amboseli. Het gaat vooral om vrouwtjes en hun kalveren. Volgens de Keniaanse Organisatie voor Natuurbeheer vertoonden 10 olifanten tekenen van gedeeltelijke verlamming, waarna ze binnen 2 dagen doodgingen. In het verleden zijn er incidenten geweest waarbij olifanten zijn vergiftigd door stropers. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het KNMI heeft vanwege de hitte code geel afgegeven voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. In die provincies is ook het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. Lokaal kan het tot wel 35 graden worden en ook 's nachts koelt het niet heel sterk af. Morgen zakt de temperatuur enigszins. In het noordoosten wordt het dan zo'n 24 graden en de wind vanuit het westen neemt toe. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Waar ze precies van verdacht worden, wil het OM niet zeggen. Rond 1:15 vannacht werden tegelijkertijd in Rotterdam en Eindhoven 2 jongeren van hun bed gelicht en geblinddoekt afgevoerd. De Eindhovense verdachte zou in 2024 al zijn veroordeeld tot 112 dagen cel en een werkstraf van 200 uur. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekendgemaakt. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. Het dochterbedrijf zou niet voldoen aan nieuwe normen waarbij klein onderhoud sneller moet worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. KLM moet voor het eind van het jaar een verbeterplan indienen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De weersomstandigheden zijn gisteren iets verbeterd. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, kunnen 20.000 mensen in en om Madrid nu naar huis. Behalve Madrid zijn ook de provincies Ávila en Toledo getroffen. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Heerlijk, hè? Een plaatje van de Beach Boys. En het nummer heette Good Vibrations. Die goede vibraties is dat allemaal jaren geleden.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid op deze warme woensdag, luistervrienden. Jawel, de warme woensdag. Daar gaan we er gerust uit zeggen. Het wordt vandaag weer zo'n 30 graden in ons kleine kikkerlandje. En dat is toch lekker warm. Ja, laat weer. Het zijn dus korte broeken weer. De lange broeken hebben we inmiddels alweer in de kast te hangen. En dat soort dingen meer. En we hebben een lekkere luchtige kleding aan hier bij Radio Seabreeze. Ja, het is me goed dat je het niet kan zien allemaal. Oké, wat gaan we doen? We gaan heerlijke muziek draaien vandaag hier. Onder andere een plaatje van Jody Bernal. Ja, ik weet het niet hoor, maar hij is een beetje bang, lijkt wel.

bang, bang. Het is allemaal wat. Jody Bernal, een fantastische zanger. En ik kan je vertellen, het is alweer jaren geleden hoor. Maar ik had hem op een gegeven moment op een podium staan in het Noord-Hollandse Huizen. Tijdens Koningsdag. En jongens, de zaal was helemaal... Nou, dat is niet de zaal hoor. Het plein daar, dat was helemaal razend enthousiast over die goede man. Heerlijk, zoals hij dat allemaal kon doen. En zoals hij het publiek ook kon bespelen. Fantastisch.

de volgende artiest heb ik ook ooit op het podium gehad in het Noord-Hollandse Huizen. Luisterde vrienden, dan heb ik het over Guus Meeuwis. Ja, dat is toen nog wat gebeurd. En er was een of andere gek die was bezig om rotte eieren te gooien naar Guus. En er kwam er eentje midden in zijn gitaar terecht. Nou, die knaap die is dus mooi even te grazen genomen. Want een van onze medewerkers die zag wie het was, ging er naartoe en... Hij gaf hem een dreun tegen zijn zak aan. Ja, tegen zijn jaszak aan. En moet wel goed zeggen natuurlijk. En toen waren al zijn eieren kapot in zijn broek. Ja, het is wat, maar hij heeft wel de gitaar moeten betalen. Dat is een ding dat zeker is. En Guus Meeuwis ging erop proosten. Ja.

Guus Meeuwis, ja. Hij zei, de liefste dat ben jij en jij ben ik in dat geval. Oké, nee hoor, maakt u zich niet ongerust, dus hij heeft over zijn meisje. En ja, eerlijk is eerlijk, je luistert naar Radio Sybaris, je luistert ook naar Koffie Compleet. Ja, die Guus Meeuwis, die kan er wat van. Hè. Een van de betere Nederlandse artiesten, je hoort niet veel meer van hem. Maar trouwens, en, dat verbaast me wel een klein beetje. Goed, wat gaan we doen? We gaan een hele leuke plaat draaien van de mama's en de papa's. Kent u het nog? De California Dreaming. Zeker hoor, Radio Sybaris AM 1098 en 1395, gezelligheid kent geen tijd.

Ja, zeker weten, wat een mooie plaat. De Mama's en de Papa's, ook alweer jaren en jaren en jaren geleden. Maar ja, de muziek van de Mama's en de Papa's blijft altijd op het vinyl staan. En daar kan je altijd naar blijven luisteren, zeker weten. Kent u Leanis Lopez? Nee? Nou, zometeen gaat u er kennis mee maken. Nou.

Was het een mooie plaat of niet? Ik dacht het wel. Lianis Lopez en heerlijk nummer. Como la Mariposa. Heerlijk. En dat allemaal, dit soort muziek op Radio Cibris. De gezelligste zender van de hele wereld en omgeving, laten we eerlijk zijn. Want dat is het, hè? Mm.

Ja, Time Won't Let Me van de Outsiders. En ja, dat is toch muziek voor u. He's been waiting to entertain you. Here on your radio. Goedemorgen. Bijzonder goedemorgen voor het geval je net afgezemd hebt. Luister vrienden, ja, het is vandaag lekker warm in ons kleine kikkerlandje. We zitten er allemaal lekker, ja, met korte broeken en t-shirtjes en dergelijke bij. En laten we eerlijk zijn, ja, het is zulk lekker weer. Dat moeten we niet vergeten, want over een paar jaar denk je van wat een rotzomer hebben we. En in dit geval is het een fantastische zomer. Mocht het zijn dat je trouwens iemand kent die het moeilijk heeft met die warme dagen. Wat oudere mensen bijvoorbeeld, die hebben het vaak heel moeilijk met die warmte. Ga er eens naartoe en neem een ijsje mee of zo voor ze. Of een ijskoffie, dat vinden ze ook heel erg lekker. En ja, in ieder geval zorg dat ze een beetje aandacht krijgen, want dat is wel belangrijk. Hier is

0: denk, oh, wat gaat er op? Wat is er aan de hand, joh? Wat gebeurt er eigenlijk met mijn hart? There goes my heart again. Ja, het is wat. In ieder geval een leuke plaat oorspronkelijk van Vet Domino. In dit geval gebracht door die oude, hoe kan het ook anders? Jan Keizer van het vroegere BZN. Ja, wat kan niemand er wat van? En nou, nou.
1: Goedemorgen. En vandaag met Tom Bolderman.
0: Ja, en van dik uit. Nou.

0: van Dikhout zag mijn mooie planken. Jawel, zeker weten. Ja, alle duizend redenen. En er zijn er heel veel hoor. Hey, tel ze maar eens op.
1: Just great songs all summer long.

Heerlijk, hè? Ja, dat is wel mooi of niet. Ik dacht het wel. De heren Bollend en Bollend, de broertjes Bollend en Rob en Freddy. En ja, we brachten ze mooie muziek altijd. Je hoort er niks meer van. Nee, dat klopt, want ze zingen niet meer samen. Dus dat is iets wat gewoon niet meer gaat. Hey, lieve luisteren vrienden, ik heb hier toch wat leuks. Een leuke plaat van Annie Schilder. En ja, ze doet het in Spaans. Mm.

0: Spotify mee hebt.
1: En...
2: 10, 9,
3: 8. Volle kracht, volle kracht, volle kracht.
4: Zo is het, volle kracht, volle kracht, volle kracht. En voor allebei de zenders geldt er dus wel voor de 1395 dan wel voor de 10, 9, 8. Maar ja, 10, 9, 8, ja, rijmt dat wat beter op, hè? Het is niet anders. Yetjo, Quero, mi amor, oftewel You're My Heart and Soul. Hier is ze, the one and only. Hoe kan het ook anders? Ja, Adi Schilder.

0: klassieke plaat.
1: Goedemorgen!
2: Q-Breeze, het snelst groeiende AM-station van Nederland.
3: Wat is dat, Victoria, tan graciosa, que nos pasó una vez la sirena? ¿Te acuerdas, niña?

0: 1997. Ja, Mala Sangre. En dat werd gebracht door de groep Mala Sangre dus. En het nummer heette Miguel. Ja, het is allemaal wat. En Mala Sangre, die bestond onder andere uit Maria Robles. En dat was een zangeres. En Marta Lobres, vocals en gitaar. En dan hadden we ook nog Maria Romero. Als je die bij elkaar zette, dan kreeg je deze supermooie dames die een plaatje hebben opgenomen destijds. Is alweer lang geleden hoor. Nou en of.
1: Warm hot summer on Seabreeze Radio.
2: Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft.

0: Heerlijk, ja, een lekkere plaat van... wat gebeurt daar, zeg? Bobom, hoorde u dat? Ja, ik ook. Nou, het is allemaal wat. Can't See What Play, een heerlijke plaat van Joe Souters, ook alweer jaren en jaren terug.
1: Radio Seabreeze. We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

Heerlijke, deze plaat van Tamara Tol. Ze komt uit Volendam vandaan en ja, ze brengt de mooiste dingen van de hele wereld en bij de omgeving. Hoor. Dus zeg het met bloemen, doen we allemaal. We zeggen, neem maar vaker een bloemetje mee voor je vrouwtje of voor je vriend of vriendin of weet ik veel voor wie, voor je partner. Als je het maar doet, hè, een bosje bloemen, dat zegt heel veel. Goedemorgen.

Ramos van, de zoon van, oftewel Enrique Iglesias, de zoon van Julio Iglesias. Dat is zo leuk om naar te luisteren. Ja, ze zeggen er wel eens, de appel valt niet ver van de boom. Nou, in dat geval ook niet. Hey, kijk eens op de klok, wat zien we dan? De hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet, luister vrienden. Ja, het is weer bijna 11 uur en is het zover, hè? Dan gaan we lekker weer naar huis toe. We gaan lekker een ijsteetje nemen of wat dan ook. Lekker koel afkoelen, want het is knap warm buiten. Laten we dat eerlijk zeggen. Oké, wat mij betreft, morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Koffie Compleet. En Wiebe, ik weet dat je luistert op het ogenblik. Heel veel sterkte jij. Ja, en dat is niet anders. Oké.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Rusland gaat de oprichter van Telegram, Pavel Durov, vervolgen voor wat het land noemt het faciliteren van terroristische activiteiten. Durov verblijft langdurig in het buitenland. Tegen hem is een uitleveringsbevel uitgevaardigd, maar de kans dat landen dat inwilligen is klein. De oprichter van de berichtenapp zou in Dubai zitten en levert felle kritiek op de Russische censuur. Telegram wordt onder meer gebruikt voor communicatie over de oorlog in Oekraïne. De felle natuurbranden in Spanje en Frankrijk hebben zich vannacht niet verder verspreid. Het vuur in de Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zou stabiel zijn gebleven. Alleen de bosbrand bij de Spaanse stad Val d'Uixó, ten noorden van Valencia, rukt volgens de krant El País ongecontroleerd op. Op andere plekken in Spanje is het vuur geblust of onder controle. Het weer zit alleen niet mee. Het is kurkdroog en het kan 41 graden worden in Spanje en Frankrijk. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Bij de plassen, meren en recreatiewateren wordt regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg of bacteriën. Op 56 zwemlocaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Het warme weer is slecht voor de waterkwaliteit. De plekken worden tot het eind van het zwemseizoen op 1 oktober gecontroleerd. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Waar ze precies van verdacht worden, wil het OM niet zeggen. Rond 1:15 vannacht werden tegelijkertijd in Rotterdam en Eindhoven 2 jongeren van hun bed gelicht en geblinddoekt afgevoerd. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekendgemaakt. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Landgenoten.
6: Lekker stemmetje, even overnieuw.
7: Binnen zonder kloppen.
8: Beetje
7: vreemd,
8: maar wel lekker.
7: Waar is iedereen dan? Hallo?
9: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
10: Goedemorgen.
11: Goedemorgen.

goedemorgen en welkom bij alweer het vijfde live uur op Radio Seabreeze. Tijd voor een nieuwe aflevering van Binnen Zonder Kloppen. Ik ben Wiebe Christ en er staan weer drie halfvol aardige muziekstukken klaar voor je. Van bijvoorbeeld The Small Faces, The Bee Gees, Neil Diamond, The Root Beds, Bryan Adams en nog een stuk of 10 fantastische hits en covers en andere vrolijke deuntjes van toen. Vandaag begonnen we met Tracy Ullman, een Britse actrice, comedienne en een zangeres die bekendheid verwierf als gastvrouw van de naar haar vernoemde televisieshow. Ullman is zeer bedreven in het spelen van typetjes en het nabootsen van accenten, zoals bijvoorbeeld Angela Merkel. Ze speelde in 30 films en 12 tv-series en maakte in 83, 84 maar 5 singles. Je hoorde zo net haar debuutsingle en grootste hit Breakaway, die nummer 2 werd in 1983 in Nederland. Tot zover het Breakaway nieuws. Nu naar de Amerikaanse Four Tops. Met Ain't No Woman Like The One I've Got bleven zij in 1973 in de tipparade steken.

0: Radio Seabreeze met Wiebeke Rist. Op werkdagen elke morgen om 11 uur met Binnenzonder Kloppen.
1: Het eerste triootje van vandaag bestaat uit The Solitary Man van Neil Diamond, Le Compagnon en Un Mexican uit 1963. En nu de oudste van vandaag, en die is uit 1959. Hier is Elvis Presley en A Big Hunk of Love.

Zometeen de lekkere gouden ouwe van de Small Faces. The Tin Soldier komt uit 1968. 50 jaar later zou de Friese Johnny Lyon een lied voor zijn tweeling maken. Eén van de twee zou het niet halen, maar is wel vereeuwigd op de single Twin.

0: Europlaat komt deze keer uit Duitsland. Het is gemaakt door Marianne Rosenberg. Ja, die van Ich bin wie du. Nu is ze hier met Lieder der Nacht. Die in 1976 de 24e plaats wist te bemachtigen. En pas 12 jaar later kwam met dezelfde titel haar album uit.
1: Dit is de Binnen Zonder Kloppen Europlaat op Radio Seabreeze.

0: CB's 1395 Medium Wave.
1: De Canadese Brian Adams stond in 1993 maar liefst 15 weken in de top 40 met Please Forgive Me. Het haalde de derde plaats.

Het Limburgse trio Highlight maakte in de stijl van Pussycat in de jaren 70 enkele grote hits. Muzikant-producer Harry Heltzel uit Maastricht had het liedje California klaar liggen voor de Britse groep The New Seekers. Maar hij gaf de voorkeur aan Highlight. De demo belandde bij EMI die het op single uitbracht. California haalde de 10e plaats in de top 40.

Het tweede triootje van toen bestaat uit Bugs Fizz en My Camera Never Lies. Kees van Kooten en Wim de Wie met Dat is de Blues uit 1969. En nu de Rubettes, die zijn hier met hun zesde single Little Darling, die in 1975 de 18e plaats behaalde in de top 40.

straks na 12. Iedereen nog een prettige dag verder. En tot morgen 11 uur voor een nieuwe Binnen Zonder Koppen op Radio Seabreeze. Tot dan.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam is gebleken dat spieren van mensen die long covid of MECVS hebben anders zijn dan die van gezonde mensen. Wetenschappers vergeleken spierweefsel van patiënten met dat van gezonde mensen die voor het onderzoek 60 dagen in bed moesten liggen. Er is bijvoorbeeld een verschil in kleur te zien. Bij patiënten is die minder rood. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat mensen met long covid of MECVS sneller moe zijn en zich uitgeput voelen. Het Duitse persbureau DPA meldt dat de autobouwer BMW 8000 banen schrapt. Dit zal via natuurlijk personeelsverloop en een vrijwillige ontslagregeling tussen dit najaar en eind volgend jaar plaatsvinden. Het gaat om medewerkers die niet in de productie werkzaam zijn. Bij BMW werken 150.000 mensen, zo'n 85.000 in Duitsland. Duitse autoproducenten zitten al een tijd in zwaar weer, omdat er bijvoorbeeld minder vraag is, de kosten een stuk hoger uitpakken en de concurrentie uit China groot is. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Bij de plassen, meren en recreatiewateren wordt regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg of bacteriën. Op 56 zwemlocaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Het warme weer is slecht voor de waterkwaliteit. De plekken worden tot het einde van het zwemseizoen op 1 oktober gecontroleerd. Op het Griekse eiland Paros zijn preventief 10 dorpen geëvacueerd. In sommige plaatsen werden mensen opgeroepen zich op het strand te verzamelen. De brandweer is druk bezig met het blussen van een brand die op een vuilstortplaats in het zuidwesten van het eiland was uitgebroken. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 5 blushelikopters ingezet om de brand onder controle te krijgen. Het waait nogal hard en dat maakt het blussen moeilijk. Onduidelijk is nog of er slachtoffers gevallen zijn. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

direct op bart@radiosybris.nl. En ditmaal is het Fleetwood Mac met You Make Loving Fun. En die komt uit 1977. En is een van de hoogtepunten van het legendarische album Rumours. De warme zang van Christine McVie, gecombineerd met het aanstekelijke pianospel en de ontspannen rocksound, geeft dat nummer een tijdloze uitstraling. Het lied straalt optimisme uit en laat horen hoe mooi het kan zijn om opnieuw verliefd te worden. Een onweerstaanbare klassieker die nog altijd klinkt alsof hij gisteren is opgenomen. In Bart's Middle Breeze.

0: Ik luister altijd.
1: Simply. Je hebt hem aanstaan op de 1098 en de 1395 AM. En natuurlijk op onze stream live.radiosibris.nl.

Eet smakelijk als je aan het eten bent. Dit is Bart's Middagpriest. Iedere werkdag tussen 12 en 1. Het muziek voorbij de lunch en de koffie. We hebben de volle pot koffie gezet. En drinken een kop koffie met je mee. En luister naar de Pasadena's. Riding on a Train.

komt uit 1966 en geldt als een van de meest energieke hits uit de rijke Motown-periode van de groep. De krachtige zang van Diana Ross, het opzwepende ritme en de herkenbare opening maken het nummer vanaf de eerste seconde onvergetelijk. De tekst gaat over de moed om een relatie te beëindigen waarin je steeds aan het lijntje wordt gehouden. Een onverwoestbare soul-klassieker die na al die jaren nog altijd niets aan kracht heeft verloren. In Bart's Middle Breeze, Supremes, and You Keep Me

Donna Summer, veel gedraaid in de Nederlandse discotheken. Love is in control, a finger on the trigger. En daarmee zijn we aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur, Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op de website van Radio Seabreeze. Dat is www.radioseabreeze.nl. En wij gaan eruit met Ice House en Crazy, een nummer uit 1987. We zijn er morgen weer na het nieuws van 12 uur. Heel graag tot dan.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het Brabantse Engelen is een auto in het water aangetroffen. Onderzocht wordt of er een link gelegd kan worden met de bekladdingen van huizen en spullen in Engelen en Bokhoven afgelopen weekend tegen de komst van een AZC in de buurt. In het water werd gezocht naar een persoon, maar er werd niemand gevonden. Onduidelijk is hoe de auto te water is geraakt. De politie bevestigt dat de auto van de eigenaren is weggenomen en houdt rekening met verschillende scenario's. Eén ding is zeker, de zaak wordt hoog opgenomen. In Spanje en Frankrijk is het de komende dagen weer extreem heet. Lokaal kan de temperatuur boven de 40 graden uitkomen, zeer ongunstig voor de natuurbranden die nog altijd niet onder controle zijn. Een woordvoerder van de Franse brandweer zei tegen BBC Nieuws dat het vuur is als David tegen Goliath. Het land gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. In Frankrijk zijn tot nu toe 184 mensen opgepakt voor betrokkenheid bij het ontstaan van de branden. Ondertussen hebben 6 miljoen Europeanen gestemd over de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten. Vorige week presenteerde de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, 10 mogelijke ontwerpen waarop tot 21 september gestemd kan worden. De nieuwe biljetten worden onderverdeeld in twee thema's, Europese rivieren en vogels en cultuur. Het is voor het eerst dat de bankbiljetten sinds de introductie in 2002 helemaal opnieuw ontworpen worden. Platenmaatschappij Universal Music heeft van de rechter gelijk gekregen. De parodie op de ABBA-hit Take a Chance on Me, getiteld Dikke Pants van de carnavalsgroep De Kapotte Kachels, is terecht offline gehaald. Volgens de rechter in Utrecht maakt het inbreuk op de auteursrechten van Benny en Björn van ABBA. De Kapotte Kachels verklaarde al eerder dat Dikke Pants niet onder het auteursrecht valt omdat het om een parodie gaat. Maar de rechter vindt het belang van Universal zwaarder wegen dan dat van De Kapotte Kachels. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Muziekboutique.
1: En vanuit een uitermate warm Frankrijk heet ik je vanuit welkom bij deze show. Bart, dankjewel. En we begonnen met een mooie van de Bee Gees. Eigenlijk wel hun allereerste spiks en specs. En ik zag vandaag 29 juli. Het is de internationale dag van de tijger. Wordt gevraagd om toch wat aandacht te hebben voor de tijger. Want de dier staat onder druk door allerlei menselijk ingrijpen toch wel. En daar in dat kader deze nog maar eens een keer van Survivor. En The Eye of the Tiger hier bij Seabreeze op deze woensdagmiddag. Leuk dat je erbij bent.

Het kader van de Internationale Dag van de Tijger op deze 29 juli. Nog met 2 dagen. Realiseer ik me nou, dan zitten we in de maand augustus. Wat gaat het jaar snel, hè? Ongelooflijk. Survivor was dit. En van deze mooie plaat even naar de jaren 60. Dorian Gray. And I've got you on my mind.

0: blijft dat een heerlijk nummer vinden. De Charlie Daniels Band. The Devil Went Down to Georgia. En ja, we gaan er weer voor.
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: Ik las vanmorgen dat het water in de Rijn ontzettend snel zakt naar een historisch dieptepunt. Bij Lobith is zelfs de laagste waterstand ooit gemeten. Dat komt omdat er onvoldoende smeltwater is en het veel te weinig regent. En ja, dan, het duurt niet lang meer volgens mij. En dan kun je geen reisje langs de Rijn meer maken. Dus laten we dat nog maar één keertje doen. Samen met Willy en Willeke Alberti.

0: Nou, mocht het water verder zakken, hebben we het toch maar eventjes gehad over zijn lied. Ik wist het niet, dat dit uit het jaar 1906. Louis Davids zette het voor het eerst op de plaat. En deze versie, ja, ongelooflijk, is 69 jaar oud.
1: Hits uit de jaren 60, 70, 80, 90. Je hoort ze hier. Geel

Het broertje van David Cassidy in de jaren 70. Alle meiden waren er gek op. Je had ook een vriendinnetje. En haar hele kamer ging vol met posters van David Cassidy. Dit was zijn broertje, Sean Cassidy.

0: Ook weer zo'n nummer dat je niet dagelijks meer hoort op de radio, maar zo af en toe is het gewoon een heerlijk nummer. Jigsaw en Sky High. En ja hoor, we hebben er weer een.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Een man die een aantal hele mooie hits scoorde. Denk aan Stargazing, Nice to Meet You, Blink Twice, Stay, Wait for You, Miles Smith. Maar Gold haalde het niet. Naast de hitlijst gevallen. En daarom draaien we nog maar een keertje hier bij Seabreeze.

een van de leden van Deep Purple, Roger Glover en een aantal gasten, Love Is All. En het gebeurt me nog steeds dat ik nummers tegenkom die ik niet ken. En daar blijf ik me over verbaasd, want ik maak al tientallen jaren radio en zo. Nummer uit 1968, 1969, The Magic Lanterns. En Shame, Shame, Shame. En inderdaad, ik schaam me.

Ze kwam uit Groot-Brittannië. Het nummer heeft helemaal niks gedaan. En misschien ken je wel een ander nummer van ze. Dat overigens niet verder kwam dan de tipparade. One Night Stand. De Magic Lanterns waren dat er 1968 met Shame, Shame, Shame. Dit is een mooie van Patsy Gallant.

0: wat mij betreft het enige nummer dat ik me van deze zangeres kan herinneren. Patsy Gallant, en From New York to L.A. En we gaan er weer voor.
1: De galerij, de Hollands glorie, de mooiste Nederlandstalige.
0: Een nummer van de zangeres, songwriter Lola Cedes. Weg van

de wereld. Zat in de galerij de Roland Florie en je kunt haar ook zien. In oktober heeft ze een aantal optredens. Eentje in Groningen, eentje in Arnhem en eentje in Utrecht. En waar precies, dat kun je allemaal keurig vinden op internet. Wij beperken ons hier tot het draaien van dat mooie nummer uit de galerij de Roland Florie van Lola Cedes. Weg van de wereld.

Ja, en ik moet bekennen dat mij soms ook wel eens iets ontgaat. Want gisteren las ik dat hij op 18 juli op 79-jarige leeftijd overleden is. Jimmy Gilstrap. Hij stond met nummer 1 in de top 40 van Veronica met Swing Your Daddy. Oké, okay, Plaatje van de Police, Savory Bref, YouTube.

een nummer dat ooit uitgeroepen is tot de meest perfecte popsong. Zit alles in wat erin moet zitten. The Police, and Every Breath You Take. En daarmee zijn we wel aan het einde gekomen van deze woensdagaflevering van mijn muziekboutique. Ik wens je zometeen heel veel plezier met Erik hier bij Radio Seabreeze. En ik heb nog een hele mooie ter afsluiting. Mooie Motown klassieker. The Temptations en Papa Was Rolling Stone. Wat mij betreft tot morgen na het programma van Bart de Zwart. En nog een hele fijne woensdag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De 25-jarige Nederlander die gisteren bij een bootongeluk in Brazilië om het leven kwam, was een ondernemer uit het Overijsselse Rijzenholte. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De man had een eigen bouwbedrijf. Hij maakte gisteren met zijn vriendin en familie een besloten boottocht toen de boot omsloeg. Aan boord bevonden zich op het moment van het ongeluk 6 Nederlandse toeristen en 2 Braziliaanse bemanningsleden. 2 andere Nederlanders raakten bij het ongeluk gewond en moesten naar het ziekenhuis. De Mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties wil dat derde landen optreden tegen het geweld op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. Wat de VN betreft moeten de derde landen gezamenlijk in actie komen om het geweld daar te stoppen. Eerder deze week liet Human Rights Watch al weten dat het geweld tegen Palestijnen in het gebied weer toeneemt. HRW zei dat jaren van wetteloosheid en straffeloosheid de Westoever in een kruidvat dat op ontploffen staat hebben veranderd. In de VS heeft de Oekraïnse president Zelensky zijn Amerikaanse collega Trump om een winterpakket aan Patriots gevraagd. Zelensky wil er graag 300 hebben. De luchtafweerraketten worden ingezet om Russische aanvallen af te slaan. De voorraad Patriots waarover Oekraïne beschikt slinkt ziender ogen. Trump wil Oekraïne vergunningen verlenen om de raketten zelf te produceren, maar Zelensky heeft haast en wil ze met spoed hebben. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn bij een papierfabriek zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij de fabriek stortte tijdens de beving een grote schoorsteen in. Er zouden ook 2 mensen gewond zijn geraakt en er wordt nog naar 4 vermisten gezocht. Eerder werden al 13 dodelijke slachtoffers gemeld. In een winkelcentrum waarvan de tweede verdieping instortte is men nog altijd op zoek naar vermisten. De beving van gisteren had een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, dat is de zwaarste categorie. Het weer, de zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Er is maar 1 Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

zoals ik net al zei, Ron van Kofferen. Wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Bouwval. 2 uur lang op je radio ben ik bij je met... we hebben het vandaag over het jaar van de Twin Towers. Ja, de Twin Towers die storten in dit jaar. Of tenminste, die werden een aanslag opgepleegd. Pim Fortuyn wordt lijsttrekker van Leefbaar in Nederland. Miljotsovits, die wordt gearresteerd. En we hebben ook nog zoiets als Herman Brood, die uit het leven stapt. En George W. Bush, die wordt president van de Verenigde Staten in het jaar waar we de komende 2 uur het met je over gaan hebben. Maar er waren ook hits in dat jaar. En wel hits van onder andere Christina Aguilera, Lil' Kim, Maya en Pink. Zij zongen Lady Marmalade nog een keer de hitparades in. Zij maakte het verschil van de Puma's, stond op nummer 9 en 8 was in dit jaar Whole Again van Atomic Kitten. 7 was een One Day Fly voor The One Day Fly, I Wanna Be a One Day Fly. Nou, nummer 6 was het Shaggy en Rick Rock met It Wasn't Me. Shaggy stond ook op nummer 4 genoteerd in het jaarlijstje van dit jaar met Angel. Dan nummer 3, Alicia Keys en Fallen. En op nummer 2 was het Kylie Minogue met Can't Get You Out of My Head. En dat allemaal was in het jaar 2001. Het jaar waar we het de komende 2 uur met je over gaan hebben. En in 2001 was op nummer 1 geëindigd in het jaarlijstje Starmaker.

1990, Vanessa Paradis en Tandem. Het nummer komt uit 1990 van het album Vacation La Sumer. En het is het tweede studioalbum, zogezegd, van de dame Vanessa Paradis. Deed niet veel hier in Nederland, kwam tot de 25e positie.

1982 was er een voetballer die een bandje startte. Maar toen die voetballer bij Vitesse voetbalde, dacht hij, laten we het bandje dan ook maar gelijk Vitesse noemen. En ze hadden een aantal hele grote hits die vergeleken konden worden met de hits in de hitparade. En dat was er eentje van Rosalyn. 1982 was een groot hit hier in het kleine polderlandje. En dit is uit de 70e jaren. Wild Cherry, je hebt het misschien al door. Play that funky music.

Winslet en What If uit ons basisjaar 2001. En een nieuwe zomer muziek moeten krijgen. Dat krijg ik ook. Ja, zoveel knopjes op de mengtafel, zo druk je op het verkeerde knopje en dan komt er even niks. Dus, Kate Winslet, ja, ik heb het alles meer gezegd. Je hebt zangers die gaan acteren en je hebt actrices die gaan zingen. En Kate Winslet deed het niet onverdienstelijk. Het kwam tot de nummer 3 in de Nederlandse hitparades. En voor mij mag ze eigenlijk nog een keer een plaatje maken, denk je niet? Voor mij.

Rainbow daar gaan. Dat het allemaal gebeuren. Of iets ooit is uitgedacht door. Volgens mij was het Gerard Joling die het ook nog eens ooit heeft voor elkaar gekregen om het uit te brengen in het plaatje. Het heeft natuurlijk gezeten in een van zo'n show, hè. The Voice of dat soort dingen. Toen was het ook een grote hit. Nou, op grote hits gesproken, dit is Sydney Youngblood.

Schöne Meids en dat soort dingen, want dat waren nummer 1 hits hier in Nederland. Dus dan heb ik het over Tony Marshall en Ich fang für dich der Sonnenschein. Hey, welkom, je luistert naar de enige echte originele bouwval. En we hebben een hele mooie plaat voor je klaarstaan. 2001, ons basisjaar, waren ze er in 1 keer. En volgens mij ging het nog met de reclame ook nog eens aan. Maar wat een mooie plaat wisten ze uit te brengen. Het was ook een one-day hit wonder. The Ramones en Supergirl.

0: Nederlandse versie van hoofd, schouders, knieën, tenen.
1: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De politie heeft een minderjarige bewoner van een jeugdzorgcentrum in Beekbergen gearresteerd vanwege de brand bij het centrum gisteravond. De brand legde de instelling in de as en even zag het er naar uit dat het vuur naar het bos zou overslaan. 1 bewoner raakte gewond. 20 bewoners en begeleiders moesten geëvacueerd worden. Verder moesten er ook 186 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren elders worden ondergebracht. In het pand dat is afgebrand zat asbest. De omgeving is afgezet. Eerder deze maand werd in een verlaten pand in de Griekse hoofdstad Athene een koffer gevonden met daarin het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw. Op 18 juli kreeg de politie een melding over een stinkende koffer. Volgens de politie was de vrouw toen al 5 tot 7 dagen dood. Met behulp van Interpol hebben de autoriteiten de identiteit kunnen vaststellen. De vrouw was op 29 juni vanuit de VS via Cyprus naar Griekenland gevlogen. De politie onderzoekt de zaak. Het hoofd van het EU-noodcoördinatiecentrum waarschuwt Centraal-Europa, Griekenland en Italië voor een verhoogd risico op bosbranden. Volgens directeur Maria Suber verplaatst het volgende risico zich al naar Griekenland en Centraal-Europa. Italië loopt volgende week verhoogd risico en Suber zegt dat er afgewacht moet worden wat er met het Iberisch Schiereiland gebeurt. Dat bestaat uit de continentale delen van Portugal en Spanje en Gibraltar in het zuiden. Als daar brand uitbreekt, staat volgens haar heel Europa in brand. De leadzanger van de band The Frames, Glenn Hansard, is bij een motorongeluk om het leven gekomen. De Ier was ook acteur en schreef muziek voor films. Zo speelde hij in de films Once en The Commitments. Hij won een Oscar in de categorie Beste Originele Nummer met de song Falling Slowly uit Once. Glenn Hansard was getrouwd en had een kind. Hij is 56 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

2001. De Cowboys en Kisses van Anastasia. En ik ben even blij dat er in 2001 een top 50 of een top 100 was. Want anders was hij gewoon niet in de hitparades gekomen. Nummer 42, stranden met het, moet eerlijk toegeven, het plaatje. Ik ben het gaan draaien toen ik het van de cd afhoorde. En toen dacht ik, ah, dat is zo'n mooi plaatje. Ga ik gewoon draaien. Toen is er een singeltje van gemaakt. Nou, niet om mijn doen, denk ik, maar toch. En het is niks geworden. Dat was mijn hitpotentie, Sander. Je kent ze beter van Left Outside Alone en I'm Out of Love. Anastasia, we hoorden er de laatste tijd niet veel meer van. Ze doet nog wel eens wat dingetjes en ik hoop dat ze toch in de toekomst weer gauw terugkomt. We hebben het nog steeds een beetje over 2001. Het officiële huwelijk tussen twee mannen, CQ twee vrouwen, werd mogelijk. Vanaf 1 april 2001 kunnen homoparen in Nederland onder dezelfde voorwaarden als heteroparen in het burgerlijk huwelijk treden. Dan de veroordelingen in Lockerbie, tenminste de zaak Lockerbie, die werd in Nederland gehouden. En het proces dan en de veroordelingen die kwamen in 2001. En ook in 2001 was het zover. Windows kwam uit met Windows XP. En op dit moment draaien daar nog steeds computers op volgens mij. Windows XP, het wordt al lang niet meer ondersteund door allerlei dingen en een hele hoop dingen die doen het dan ook al niet meer. Maar als je nog een Windows XP machine hebt staan, start hem eens een keertje op. Kijk eens een keertje rond in Windows XP en denk dan bij jezelf, ach, wat was dat toch leuk, Windows XP. Ik moet eerlijk toegeven, een hele hoop programma's zijn op Windows XP ontwikkeld en later doorontwikkeld op weer andere systemen, zogezegd. Dus we mogen er eigenlijk wel een beetje dankbaar om zijn. 2001, de geboorte van Windows XP.

I'm your son, South America, Silvio. Wel eens welkom, dit is de bouwval met nog een... Nou, moet even goed kijken. Nog een klein drie kwartiertje te gaan in het programma. En daar gaan we dan terug naar 1973. Ga even mee terug. Eventjes de sirenes achter ons laten. En denken, wat waren er ook alweer hits in 1973? Nou, de Sweets. Waar we hadden hits in 1973. Deze bijvoorbeeld.

Rustig aan. We zijn hier wel aan het schreeuwen geweest om sneller en sneller en sneller te gaan. Maar als je in de auto zit of zo, dan zou ik zeggen, doe rustig aan. Je weet nooit wat er in één keer voor je neus oversteekt, zo gezegd. Scream if you wanna go faster. De eerste plaat, de eerste soloplaat, mag ik wel zeggen, van Gary Halliwell toen ze uit de Spice Girls was gestapt. En dan nu de Romantics en What I Like About...

De Hallies uit 1968. Zo'n beetje mijn geboortejaar. Niet het geboortemaand, want het komt uit april. En ik ben wat later geboren, zo gezegd. Een dame die veel, veel eerder is geboren, is Willeke Alberti. En zij had in 1994 de hit deze.

0: Ik zou denken dat dat wel die oom Jan zou kunnen zijn. Je weet wel. Zeg het maar eens, Willeke. Denk jij het ook niet?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is toch wel weer een hele leuke aanbieding.
0: Ik zou het aanpakken. Ja. Rio. Deze tijd van het jaar. Ja, nou, ik zou het doen, denk ik. De kaart uit Rio. Willeke Alberti had er een hele grote hit mee in 1994. En dat was eigenlijk de opvolger van die plaats waar ze weer een hele grote comeback mee hadden. Ome Jan heette die. En die ging dan over Ome Jan die dan feestjes organiseerde als hij ergens anders ter huize was geweest. Het waren niet haar grootste hit, want de grootste hit zou gezegd van Willeke Alberti was toch De Winter Was Lang. En dat komt alweer uit de 60 jaren. Nou, over de 60 jaren gesproken, dit komt uit 75, maar het is een 60 jaren groep, zal ik maar zeggen. Dit is Status Quo, Roll Over and Lay Down.

Something More uit de top 100 van 2001. Ja, toen was er een top 100. Niet te verroon. Nee, nee. De Tros had toen een top 100. De mega top 100 zogenaamd. En daar kwam je uit. Nummer 72. Dat was het. Ja, oké. Okay. Train heeft wel grote hits gehad. Zoals Drive By en Drops of Jupiter. Maar dit was toch een plaatje wat ik leuk vond. En ik heb wel meer van die plaatjes. Die vind ik dan heel leuk. En denk, oeh, dat zijn hele grote hits geweest. En dan ga je nakijken. En dan denk je van, oh, het valt eigenlijk wel mee.

Ik weet nou niet of het een klaagzang is van de dame en heren Shock and Glue of dat het gewoon een leuk plaatje is, maar Eve en die Apple, daar gaat het over dat Eva de appel plukte en daarmee ons het paradijs heeft verspeeld. Tenminste, als ik het een beetje goed uitleg. We hebben het nog steeds met je over 2001, het jaar dat we in de speciale aandacht hebben. Het jaar dat de woningwet van kracht ging. Het jaar dat de Luna 1 de Solar Challenge wint. In 2001 wint de Nederlandse zonneauto Luna 1. Een door de energiemaatschappij Numon gesponsord project van de Technische Universiteit Delft. Dus binnen de Solar Challenge een zonnewagenrit van ruim 3000 kilometer dwars door Australië. Van Darwin in het noorden naar de Australische zuidkust, de stad Adelaide. De 3010 kilometer werd afgelegd in 32 uur en 39 minuten. De gemiddelde snelheid van de zonneauto was 91,8 kilometer per uur. En volgens mij gaan ze tegenwoordig, hebben ze ook al een paar keer meer gewonnen. En gaan die auto's tegenwoordig toch alweer een stukje harder. Even kijken. De volgende plaat is er een van The Lighthouse. Ik weet niet of je dat nog kent. Lifehouse. We hebben een aantal hitjes gehad. En ook in 2001 hadden ze een plaat uit. Ja, ik blijf het zeggen. Ik heb van die dingen, dat denk ik van, ach, dat zijn hele grote hits geweest. Maar achteraf denk je van, nou eigenlijk toch niet. Hanging On By A Moment was zo'n plaat. Hij kwam tot nummer 31 in de hitparades hier in Nederland. Dus een, niet, wel een hitje mag ik wel zeggen, maar niet zo'n grote hit.

1978. Dan heb ik het over Santana die je nu hoort. En She's Not There. Nou, ik ben er nog heel even. Ik wens je nog een fijne dag toe. En ik zie je gauw weer terug op de radio. Uit 2001 is dit een supergroep van toen in ieder geval. Five and Close to Me. Hey, de groeten en tot de volgende keer.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt het incident in de gevangenis in Grave, waarbij vrijdag een gevangene een andere gevangene aanviel en wist te verwonden. De DJI meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis moest en aangifte bij de politie mag doen. De dader zit in een afzonderingscel. Hij zou bij het koken een aardappelschilmesje gekregen hebben waarmee hij een medegevangene stak en sneed. De DJI wil verder geen antwoord geven op vragen vanwege een mogelijk politieonderzoek. Rond het Javaplein in Amsterdam-Oost heeft de gemeente betonblokken geplaatst. Op dit moment is daar het straatfeest Pride Oost aan de gang. Een woordvoerder zegt geen directe link met de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen weekend te willen leggen. De gemeente maakt op ieder moment een veiligheidsanalyse. In Berlijn reed een man met een bestelbus in op feestende mensen. Vervolgens stak hij op mensen in. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. 1 dag later werd de dader door de politie doodgeschoten. In een appartement in het Franse Orange zijn de stoffelijke resten van 5 baby's verpakt in kartonnen dozen gevonden. De moeder en haar partner zijn vandaag in voorlopige hechtenis genomen. Justitie is een onderzoek gestart naar moord op een kind jonger dan 15 jaar oud. De moeder, die leidt aan zwangerschapsontkenning, was maandag met buikpijn in het ziekenhuis opgenomen en beviel van een baby. Haar partner stelde later die dag de autoriteiten op de hoogte nadat hij in dozen stoffelijke resten had gevonden. Dit jaar zal de Pride Walk in Hoorn niet tijdens de kermis in augustus georganiseerd worden, maar in het najaar, rond Coming Out Day op 11 oktober. De organisatie van de walk zegt dat deelnemers zich tijdens voorgaande jaren op de kermis onveilig hebben gevoeld. Mensen kregen met scheldpartijen te maken en er werden voorwerpen naar hen gegooid. Om de veiligheid te verbeteren wordt de walk verplaatst. De roze maandag op de kermis gaat wel gewoon door. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

ook alle lampjes beginnen op dit moment te knipperen. Dus, ach, wat dat betekent, dat komen nu weten we meer. Wees welkom bij de Middle of the Road Show met nu Jerry Rafferty. Hij gaat van City.

dat is al lief en leuk, hè. Dat het gezellige stel dat 1371 nog even op visite komt. In de middel van de roadshow. Middle of the road. Chippy, Chippy, Chippy.

0: Sicker Girl van Chris Norman. Toen nog jong en wild. Daar ben ik nog steeds. Ja, dat heb ik. Ik dans ook nog steeds de sterren van hemel in de Dixo. Maar goed, dan vragen ze meestal of ik mijn kinderen kom ophalen. Gek, hè? Hey,
1: Vanaf de
0: keukengordijn. Ha, ha. We hadden het over die versterker hier. Rood gloeiend, man. Wat een rook. Of zullen we een sigaartje

wat in die tijd, hè? Je hebt wel klank op de radio. Het begon allemaal met Yes Sir, I Can Boogie. Dat was van de eerste, meen ik. Baccarat, de dames uit Spanje. Oh, wat lekker heet. Des te heter, des te beter. Alweer een fotografische kilometer. Hier is Annie voor jullie op de radio. Annie van Halen met

Mistral. Mistral is trouwens een, ja, ook natuurlijk een krachtige noordelijke wind in Oost-Frankrijk. Hij is het bekendste voorbeeld van een versnelde wind. En die duurt minimaal 3 dagen. Maar Mistral was ook een lekker groepje. Een lekker beide groepje uit de jaren 70. En die worden jullie zojuist terug in de middel van de roadshow.

voor glam rock. En de Monotones met het nummer Mono, juist een persiflage op de nummers als Video Killed Radio Star van de Buggles en popmuziek van hem vrienden. Catapult was het inderdaad, maar ook heten ze de Monotones. En Rubber Robbie, hey, dat is toevallig. Everybody look around.

Electric Light Orchestra in de middel van de roadshow met Jay van Lommen. Juist. Ik richt mijn transponder eens eventjes op Jamaica. Ik heb een schotel even een klein beetje bijgedraaid. Hey! Verrek zegt, dan heb je de geest. De geest! De geest! Ja, is het Bombali? Oh, leuk!

was het een plane. Nee, het was ook geen Superman, alhoewel. Ja, af en toe voelde hij zich wel zo natuurlijk. Hè? Na een paar van die joints. Bob Marley en Alice en Steer It Up. Een van de laatste in de show. Voor wat betreft dit uur, maar gelukkig maken we nog wel wat vaker gelukkig met lekkere muziek uit onder andere de jaren 70. De onvergetelijke fotografisch werkjes. Maar ook een belangrijk advies om te blijven luisteren. Dat zal net nog veel meer lekkers. En wij, we spreken Bakkebaan.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in de Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadkamer over de verlenging van het voorarrest. De rechtbank zegt dat de man die in Litouwen geboren werd keer op keer in de fout ging en daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool om het leven. Vlaardingen, Albrandswaard en Oegstgeest krijgen van de provincie Zuid-Holland een laatste kans om voldoende asielzoekers met een verblijfsvergunning van een huis te voorzien. Als ze dat niet voor 1 juli 2027 voor elkaar hebben, grijpt de provincie in. Op kosten van de genoemde gemeente zal de provincie dan de huisvesting voor statushouders regelen. Een paar maanden geleden kregen Zwijndrecht, Krimpenerwaard, Voorne aan Zee en Leidschendam-Voorburg ook al een laatste waarschuwing. Zij moeten voor 1 april volgend jaar aan de eisen voldoen. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de Belgische defensieminister Franken zijn er 2 brandweerwagens, 29 militairen en 9 waterbevoorradingswagens onderweg naar het zuidwestelijk deel van Frankrijk. De spullen en menskracht zijn voor 2 weken beschikbaar. Er kan verlengd worden. Franken zegt blij te zijn om de Fransen te helpen, maar ook de Belgen die daar wonen. Er werd een beroep op België gedaan via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. De Amerikaanse president Trump heeft Iran gedreigd met nieuwe aanvallen. Dit om de aanval met ballistische raketten die verijdeld werd op Amerikaanse militairen in Jordanië te vergelden. Volgens Trump gaat de VS ze hard raken. Iran kan een afranseling verwachten. Fox News liet Trumps uitspraken niet horen of zien, maar las ze voor. Vanmorgen vroeg meldde de VS dat er meerdere Iraanse ballistische raketten waren onderschept. Iran bevestigde vervolgens de aanval op Amerikanen in Jordanië. Het weer. Het blijft droog. In de nacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Start de motor! De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen bij het treinstation. Op de plek werd een kogelhuls gevonden. Enkele minuten later werd een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt ook of hij zorg nodig heeft. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens waren de havens aan het Twentekanaal pas 24 uur voor de sluiting van de sluis bij Eefde op de hoogte. Daardoor was er nauwelijks tijd om alternatief vervoer te regelen. De vereniging pleit ook voor compensatie van extra kosten en steun voor bedrijven als werkzaamheden stilvallen. Volgens de koepelorganisatie dreigen andere sectoren als de bouw, landbouw en de industrie vast te lopen. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadskamer over de verlenging van het voorarrest. De rechtbank zegt dat de man, die in Litouwen geboren werd, keer op keer in de fout ging en daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool om het leven. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de Belgische defensieminister Franke zijn er 2 brandweerwagens, 29 militairen en 9 waterbevoorradingswagens onderweg naar het zuidwestelijk deel van Frankrijk. De spullen en menskracht zijn voor 2 weken beschikbaar. Franke zegt blij te zijn om de Fransen te helpen, maar ook de Belgen die daar wonen. Er werd een beroep op België gedaan via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Er is maar 1 Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Harmony, Love and Peace met Wim de Groot op Seabreeze.

0: Welkom bij de Vakantie Rockwave, de woensdageditie, vrienden. Die we openen met Blue Cheer en Summertime Blues. Nou, als ik nou naar buiten kijk, dan ben ik het wel roerend met ze eens, hoor.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

The Rascals, Good Loving, en daarvoor de Talking Heads en Take Me to the River. Ja, dat zou natuurlijk wel kunnen. Het is 6:15. Ik zou zeggen, tijd voor de Nederlandstaligen.

The Three Dog Night, Mama Told Me. En daarvoor Volumiaals Nederlandstalige, Hoe Lang Heb Ik Te Leven? Ja, dat weten we natuurlijk allemaal niet, hoe lang dat is. We hopen natuurlijk heel erg lang.

Iedere woensdag en vrijdagavond tussen 6 en 7 uur op Radio Seabreeze. Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Loving Awareness Band met Gerald. En daarvoor de lange versie van Derek and the Dominos, Layla. Een van mijn favorieten, kun je wel stellen. En daar weer voor draaiden we Uriah Heep met Return to Fantasy. En mocht je aan tafel gaan of inmiddels zitten, eet smakelijk hoor.
1: Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Frederik Spiecht en Isis, de Nederlandstalige van 16 minuten voor 7, zullen we maar zeggen. Voorafgegaan door Aretha Franklin en A Natural Woman.

Achtereenvolgens draaiden we dus Roxy Music met More Than This. Voorafgegaan door Rod Stewart met Maggie May. De tijd vertelt ons dat het alweer 6 minuten voor 7 is, vrienden. Ook deze vakantie Rockwave de woensdageditie gaat ten einde komen. Maar niet voordat we nog een paar hele mooie nummers draaien. Wat dacht je van de Edgar Winter Group? Lang niet meer gehoord. Dit is de Free Ride. Dat is

Jawel, jawel, jawel, vrienden. Het zit er weer op. De woensdageditie van de vakantie Rockwave is een feit. 7:03 op naar het nieuws. En het weer natuurlijk niet te vergeten. Nou, daar gaan we het maar niet over hebben nu. Fijn dat je weer geluisterd hebt naar deze vakantie Rockwave. En morgen kun je weer luisteren naar Zender in Boerigwater. En overmorgen naar de volgende vakantie Rockwave. Het houdt maar niet op de 1395 AM hier, Seabreeze. Ik zeg nogmaals bedankt voor het luisteren. En graag tot morgen, overmorgen of volgende week. En stay tuned to Seabreeze 1395 AM.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Op het Griekse eiland Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. Hun brandweerwagen raakte ingesloten door het vuur toen ze onderweg waren naar een andere brandhaard. De brand bij de stad Retimnon is volgens de autoriteiten onbeheersbaar geworden. Meer dan 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen zijn ingezet. Griekenland kampt deze zomer opnieuw met natuurbranden, al is de situatie er vooralsnog minder ernstig dan in Frankrijk en Spanje. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen bij het treinstation. Op de plek werd een kogelhuls gevonden. Enkele minuten later werd een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt ook of hij zorg nodig heeft. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens waren de havens aan het Twentekanaal pas 24 uur voor de sluiting van de sluis bij Eefde op de hoogte. Daardoor was er nauwelijks tijd om alternatief vervoer te regelen. De vereniging pleit ook voor compensatie van extra kosten en steun voor bedrijven als werkzaamheden stilvallen. Volgens de koepelorganisatie dreigen andere sectoren als de bouw, landbouw en de industrie vast te lopen. En wereldster Madonna komt zaterdag naar Amsterdam. Dat heeft ze bevestigd via social media. De zangeres, die al decennia lang bekend staat als voorvechter van de LHBTI+ gemeenschap, staat op het World Pride Music Festival in AFAS Live. Ook Bebe Rexha, Paris Hilton en DJ Honey Dijon treden op. En die laatste werkte al meerdere keren samen met Madonna. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: I want you to want me.

Ja, we begonnen weer lekker 1979 en dan hebben we het over I Want You To Want Me, Cheap Trick zo gezegd. En ja, het is de eerste single van hun tweede studioalbum in color uit dat jaar. Hey, wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ring van de 70ers om 7. En dat betekent dat we weer het komende uur lekkere muziek uit dat decennia gaan draaien. Onder andere dus deze 1970. Een van de mooiste van Simon & Garfunkel.

en La Poppies. Dit is, was eigenlijk visite. Daarvoor nog Fleetwood Mac, Don't Stop uit 1977. Afkomstig van het 11e studioalbum Rumours uit datzelfde jaar. En dan nu een plaat uit 1971. Een Duitsstalige plaat. Wat had je gedacht? Van Peter Maffay. Het was de debuutsingle van Peter Maffay uit 1970. En in dat jaar, in januari van het jaar daarop, werd het een grote hit in Europa. Zo ook hier in Nederland. Het stond volgens mij op nummer 1 in zowel de Nederlandse top 40 op Veronica als op de Hilversum 3 top 30 was dat toen. Doe!

What's the Matter Baby, oftewel NL Foley uit 1979, uit dat mooie jaar van, moet ik zeggen, de 70er jaren. Hey, wees welkom als je net inschakelt. Je luistert naar de 70ers om 7. Dat betekent dat we alleen maar plaatjes uit de jaren 70 draaien. We hoorden net trouwens ook nog Ma Baker van Boney M. En dat kwam uit 1977 en is afkomstig van het studioalbum Love for Sale uit datzelfde jaar. En nu, uit 1977 also. Dit is Iggy Pop en het nummer verscheen op zijn gelijknamige album uit 1977. Last for Life. In oktober van dat jaar werd het nummer uitgebracht als tweede single van dat album. Het nummer was aanvankelijk enkel populair in Nederland en België, maar het kon niet anders dan dat het verder ging. Voor 13 weken stond het in de lijst en de derde en de zesde plaats in de lijst behaalde het. Een reden voor dit succes zou het optreden zijn van Pop in Top Op, waarin hij met ontblote lichaam over de vloer bewoog en delen van het decor toen sloopte. Het programma wist echter van tevoren dat dit allemaal zou gebeuren. Dus zo'n grote schande was het achter de schermen dan ook niet. Maar op tv leek het heel wat. Hey, dit is Last for Life, oftewel gewoon Iggy.

Of nog, ik doe het nog een keer. Ja, allee. Allee, oftewel de heer Peter Koelewijn en Angelina. Het nummer stond 12 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. Met als hoogste notitie nummer 8. En dat was alleen nog maar in de Nederlandse top 40. Dat was eigenlijk dus de Veronica top 40 in 1973. Want voor de verdere rest was er op Hilversum 3 nou niet veel aan top 40 te bewonderen.

Kissing in the Back Row of the Movie. Hey, ik zeg dat ik er volgende week weer ben met de 70ers rond 7. Hey, ik wens je veel plezier met de rest van de crew. En ik zie je volgende week weer. Dit is, even kijken, Mr. Blue Sky uit 1978. Hey, doei!

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar 59-jarige moeder. Ze heeft bekend haar dochter met messteken te hebben gedood. De vrouw wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum vanwege psychiatrische problemen. Haar man blijft ook verdachte, maar die is op vrije voeten. Het motief is nog altijd onduidelijk. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Volgens de Griekse politie vervoerde hij 3 Eritrese migranten zonder geldige papieren, van wie 2 in de kofferbak. De man negeerde een stopteken, probeerde te vluchten en verzette zich bij zijn arrestatie. Volgens de politie wilden de migranten via Thessaloniki verder reizen naar Noordwest-Europa, mogelijk Nederland. De Nederlander moet zich later voor de rechter verantwoorden. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. Hun brandweerwagen raakte ingesloten door het vuur toen ze onderweg waren naar een andere brandhaard. De brand bij de stad Retimnon is volgens de autoriteiten onbeheersbaar geworden. Meer dan 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen zijn ingezet. Griekenland kampt deze zomer opnieuw met natuurbranden, al is de situatie er vooralsnog minder ernstig dan in Frankrijk en Spanje. Treinreizigers van de NS zijn in de eerste helft van dit jaar vaker te laat op hun bestemming aangekomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens de spoorvervoerder kwam 86,3% van de reizigers op tijd aan. En dat is iets minder dan een jaar eerder, maar wel boven de norm die de NS met de overheid heeft afgesproken. De vertragingen kwamen onder meer door sneeuw in januari, zomerhitte en grote storingen aan het spoor. Financieel gaat het de NS juist beter door meer reizigers en hogere ticketprijzen. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. Op veel plaatsen is het nog zo'n 25 graden. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
6: Er is maar één man die eigenlijk avonddienst heeft. Hier is Herman Kramer.
7: Had je bedouwd?

de classics. Ja. Is die daar dan anders geel als hier? Jellison of Ecuador, dat was een mooie van de classics. En ik noem dat dan weer een zenderhit. Ik weet ook niet wat het is, met veel gedraaid. Goed, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Avonddienst. Goedenavond zou ik zeggen, hier op Radio Sybris. En natuurlijk heb ik weer de volgende onderwerpen. Er is wat bijgekomen trouwens, want ik zeg vorige week al, het programma moet een beetje ontwikkelen. Wij hebben natuurlijk weer de toekomst van toen straks. En die gaat deze keer naar Blondie en Denise uit 1978. Nou denk je misschien thuis van, is dat niet het origineel? Nee, is niet het origineel. We gaan ver terug in de tijd. En dan heb ik voor jou ook, even kijken hoor, even op mijn lijstje kijken. De Britse invasie natuurlijk. Ja, een plaats uit Engeland uit de jaren 60. Want we werden overspoeld toen de tijd. Wat betreft de platen uit die regio. Hè? Ja. En wat hebben we nog meer? Het uitgebreide weerbericht in het tweede uur. We hebben nog een tv-tune. En dat, oh ja, natuurlijk, en niet te vergeten, dat moet ik even vergeten. Je kunt eventueel interactief meedoen. Ja, hoe zit dat? Nou, ik ga twee platen draaien van een en dezelfde artiest of groep. En aan het einde van het programma, dus in het tweede uur, ga ik zeggen welke dat was. Dus je kunt mee gokken of wat dan ook. Kun je er wat mee winnen? Nee, dat wil je helaas niet. Nee. Nu onderweg, Bow Wow en The Man Mountain. En daarna The Carstills en The Rain, The Park en Other Things. Ja, moet eens even naar de titel kijken hoor. Sea Breeze

0: Ja, dat is echt een flauwe power plaat, hè? En ook een zesende plaat vond ik wel. Corsairs and the Rain, the Park and Other Things. En daarvoor hoorde je Bow Wow en The Man Mountain. Dan nu. En als je dit geluid hoort, dan zijn we toe aan, aan dat item, de toekomst van toen, toen, toen, toen. En deze keer kies ik voor Blondie en Denise, Denise uit 1978. Maar dat is natuurlijk helemaal niet origineel. Nee, want straks gaan we naar 1963 voor het origineel. Maar dan in 2 uur. En wat daarna komt, zijn de Doobie Brothers. Ook mooi. Listen to the music.
1: De toekomst van toen.

0: luisteren. Niet anders dan 24 uur naar muziek luisteren. Maar ik luister ook nog wel eens naar praatprogramma's. Doobie Brothers and Listen to the Music uit de jaren 70. En dat phase effect, dat vind ik trouwens wel leuk. Want dat kun je ook verkrijgen door middel van... dat ging vroeger, kon je dat met een bandrecorder doen. Maar het kon ook met twee draaitafels. En had je identiek een plaat. En dan moest je de andere plaat net een nanoseconde laten starten dan aan. Maar goed, een nanoseconde is bijna niet te weten. Want als je 1 seconde langer duurt, dan krijg je echo. Oké, nu onderweg Amy Winehouse en Valerie. En daarna B.A.D. Oftewel Bed met Wel eens verliefd geweest. Ja, zo vaak.
1: Radio Sea Breeze 1098 en 1395.

0: Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij ook mee?

0: word je er zelf vrolijk van, hoor. Bill Amsbury en Virginia. Touch Me Like You Do uit 1974. En dan nu. Ja, dat zijn we toe. Aan de Britse invasie. En dat betekent dus een plaat uit de jaren 60. Afkomstig uit Engeland. Tom Jones en What's New Pussycat. En Sir Thomas John Woodward. Beter bekend als Tom Jones. Is een Britse popzanger, zoals je misschien wel weet. En afkomstig uit Zuid-Wales. Hij scoorde vanaf 1965 verschillende hits. Zoals It's Not Unusual, Delilah, Green Green Grass of Home en She's a Lady. Nou, Jones kwam ter wereld als zoon van een mijnwerker. En hij begon al op jonge leeftijd te zingen. En in 1974, wat zeg ik, 64, verwierf hij uiteindelijk een platencontract bij Decca Records. Nu dus Tom Jones en What's New Pussycat. En daarna eentje uit de jaren 90, Missing Everything But The Girl.
1: The greatest music ever made. Classic hits.
2: Seabreeze. Seabreeze AM.

0: ik noem dat zo'n loopritme. Hè? Als je met dat liedje op je hoofdtelefoon gaat lopen, dan zit je in je juiste loopritme. Missing and Everything But The Girl, maar het loopt ook door het beeld heen. Ja, als je de videoclip kent, althans. En daarvoor hoorde je Tom Jones en What's New Pussycat. En dat was natuurlijk de Britse invasie. Nu onderweg Barry White en You See The Trouble With Me. En daarna Billy Joel en die hele mooie Piano Man. En wat daarna komt? Boston en More Than A Feeling.
1: Radio Seabreeze. Nostalgisch verfrissend.

Boston en More Than a Feeling uit 1977. En daarvoor hoorde je het mooie van Billy Joel en de Piano Man. En die zie je tegenwoordig ook op de, ja, op het station. Ja. Maar ja, dan is het wel eens de vraag, kan die spelen of niet? Ik heb sommigen wel eens achter zo'n piano zien zitten en dan denk ik van, ik loop maar door, want ik moet toch de trein halen. Goed, ik ga er heel even tussenuit voor wat betreft het nieuws en alle andere activiteiten. En ik laat je achter met Donna Summer en Last Dance uit 1978. Nou, de laatste dans? Nee hoor, we gaan straks gewoon doordansen. Tot zo!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een droneaanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Daarbij ontstond brand die oversloeg naar een tweede gastanker. De bemanning is geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk. De aanval volgt op nieuwe spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran en de Verenigde Staten elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Zij vinden dat Timmermans met uitspraken die hij deed tegenover de Belgische krant De Morgen over Israël de holocaust bagatelliseert en Joden beledigt. Timmermans zegt dat zijn woorden verkeerd worden uitgelegd en dat zijn vergelijking alleen betrekking had op het proces van ontmenselijking. Ook het Centraal Joods Overleg heeft de uitspraken scherp veroordeeld. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar 59-jarige moeder. Ze heeft bekend haar dochter met messteken te hebben gedood. De vrouw wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum vanwege psychiatrische problemen. Haar man blijft ook verdachte, maar die is op vrije voeten. Het motief is nog altijd onduidelijk. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Volgens de Griekse politie vervoerde hij 3 Eritrese migranten zonder geldige papieren, van wie 2 in de kofferbak. De man negeerde een stopteken, probeerde te vluchten en verzette zich bij zijn arrestatie. Volgens de politie wilden de migranten via Thessaloniki verder reizen naar Noordwest-Europa, mogelijk Nederland. De Nederlander moet zich later voor de rechter verantwoorden. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
6: Er is maar één man die eigenlijk avonddienst heeft. Hier is Herman Kramer.
7: Had je bedoeld?

Groot hit in 1978, MacDuff's Dimension en P.S. I Love You. En volgens mij was dat een grote Mi Amigos lieveling. Ja, dat was net zoiets als een alarmschrijver. Elke uur of om de twee uur kwam die terug. Dat moest een beroemde plaat worden. Goed, welkom bij het tweede gedeelte avonddienst hier op Seabreeze. En natuurlijk heb ik de onderdelen niet vergeten. Nee, die heb ik meegenomen net van het vorige uur. Zoals de toekomst van toen. Hè, je hoorde Blondie en Denise uit 1978. En straks hoor je wat dan het origineel is. En wat hebben we nog meer? Natuurlijk ook nog een overzicht voor wat betreft weerbericht. Wij hebben een tv-tune. En ja, en heel veel leuke platen natuurlijk. Zoals deze van Kajakoukou en Too Shy uit 1982. En daarna uit de jaren 60 een beetje een wilde plaat. John Fred en de Playboys. En Judy in the Disguise. En dat had iets met de Beatles te maken, zover ik weet. Seabreeze.

0: Massive. John Fred and the Playboys en Judy in the Sky van oktober van het jaar 1967. En daarvoor had je Google en Dushai uit 1982. En als je dit geluid hoort, zijn we toe aan de toekomst van toen. Je hoorde er straks Blondie en Denise uit 1978. Maar Denise is een nummer van de Amerikaanse doo-wop groep Randy and the Rainbows. Het nummer werd in 1963 uitgebracht op single. En in 1978 nam de Amerikaanse band Blondie het nummer op onder de naam Denise. Een versie die verscheen op het album van hun Plastic Letters werd in februari van dat jaar uitgebracht als de eerste single van het album. Denise is geschreven door Neil Levinson en is geïnspireerd door zijn jeugdvriendin Denise Lavrock. In 1963 werd het nummer opgenomen door Randy and the Rainbows en de groep kreeg de naam pas op de opname van het nummer van de platenmaatschappij. Nou, nadat zij eerst Junior en de Coco, de Counts heten en de Encores. Ja, maar goed, het is toch tenslotte geworden Randy and the Rainbows en Denise. En dat kwam allemaal al uit het jaar 1963.
1: De toekomst van toen.

0: Ja, dat is uit de tijd. Je doet het nou tegenwoordig via je mobieltje, hè? Bloem en evenal mijn woende vragen. En daarvoor had je Blazoen en Promise of No Man's Land. En dat kwam weer uit 2013. En dan nu kijken we even naar het weer. Morgen in het oosten en zuidoosten van het land wordt het opnieuw tropisch warm met 30 tot 32 graden. In het midden van het land is het een graad of 29. En in het noorden en westen wordt het 23 tot 27 graden. En er zijn zonnige periodes met regionaal ook stapelwolken. De wind komt uit het zuidwesten tot westen en is matig van kracht. Vrijdag zijn er zonnige periodes, maar regionaal komen ook wolkenvelden voor. En het lokaal valt het uit de bewolking een beetje regen. En het wordt 22 tot 29 graden bij een matige wind uit het westen tot noorden. En dan zaterdag tenslotte is het droog en er zijn flinke zonnige periodes. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 23 graden aan de kust tot 28 graden in het zuidoosten. Dus ja, ik zou zeggen lekker naar sea en the breeze. Nu goed, Chris Ria nu en Sweet Summer Day uit 1998. En wat daarna komt, Styx en Sing for the Day. Zing voor deze dag.
1: Duik in het verleden met Sea Breeze AM.

0: gezelligheid in je kamer. Dit is Herman Kramer.
1: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: Fix en Sing for the Day. Ah, hoe heb ik dat uitgesproken, hè? Heel romantisch, zo in de avond. Oké, dan nu, ogen dicht. Denk even aan de tv, aan een serie, ja. En dan gaan we naar een Amerikaanse serie. En dan heb ik het over De Vrouw van 6 miljoen. Is de Nederlandse titel van de Amerikaanse televisieserie The Bionic Woman. Oorspronkelijk uitgezonden natuurlijk in de jaren 70. De hoofdrol van James Summers werd gespeeld door Lindsay Wagner. De serie is een afgeleide van de televisieserie De Man van 6 miljoen. En bestaat uit 3 seizoenen. In Nederland werden slechts 13 afleveringen uitgezonden door de TROS tussen 8 oktober 1976 en 5 augustus 1977. En de serie begon als 2 dubbel episodes in De Man van 6 miljoen. Nou, die heette The Bionic Woman en The Return of the Bionic Woman. En waarin James Summers de vriendin en verloofde van Steve Austin was. Austin, dus dat was de hoofdrolspeler van De Man van 6 miljoen. Als gevolg van een ongeval tijdens een parachutesprong werden haar benen, rechterarm en rechteroor vervangen. Wat zeg je? Rechteroor vervangen door bionische implantaten die vergelijkbaar waren met die van Steve Austin. Dus de ene die kon geloof ik ver kijken, dacht ik toch. En de andere die kon heel scherp horen als een bepaald dier. Nou goed, die tune dus, The Bionic Woman. En daarna de Hooters. En die doen iets met Satellite.
1: The greatest music ever made. Classic hits.
2: Seabreeze.
3: Seabreeze AM.

B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, I, Z. Nee, dat zeiden ze niet. ABC and the Night You Murdered Love. En daarvoor de Hooters en Satellites. En nu achterin volgens de Tremlers. Ja, we gaan terug naar de jaren 60 met My Little Lady uit 1968. En daarna de Classics en My Lady of Spain uit 1976. En als ik nog een beetje tijd heb, dan kan ik misschien...

0: even met z'n allen. La la la. De classics en My Lady of Spain uit 1976. Je zou bijna vergeten dat deze platen ook nog bestaan. Ja. Goed, ik ga er een beetje afscheid van je nemen. Ja, misschien een beetje vroeg of een beetje laat. In ieder geval, ik bedank je alvast voor het luisteren naar het programma middag. Wat zeg ik? Middag, avonddienst. Ja, ik kan het programma namelijk al morgen middag of avond eten. Laat ik het zo uit het leggen. Goed, ik laat je achter met Madonna en Cherries. En alvast veel plezier morgen met de andere programma's hier op Seabreeze 1395 AM. En die andere frequentie heb ik even vergeten. Oh ja, dat is 1098. Ik zeg graag tot ziens. En volgende week ben ik weer natuurlijk woensdagavond 8 uur.
1: De Middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa, dat schrijft de Telegraaf. De opslagen zijn voor nog geen 36% gevuld. Tegelijk valt een deel van de gasleveringen uit Qatar weg door de onrust in het Midden-Oosten. Daardoor moet Nederland meer gas inkopen op de wereldmarkt, waar de prijzen al oplopen. Volgens GasUnie bestaat het risico dat de gasopslagen niet op tijd voldoende zijn gevuld voor de winter. Bij een drone-aanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Daarbij ontstond brand, die oversloeg naar een tweede gastanker. De bemanning is geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk. De aanval volgt op nieuwe spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran en de Verenigde Staten elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Zij vinden dat Timmermans met uitspraken die hij deed tegenover de Belgische krant De Morgen over Israël de holocaust bagatelliseert en Joden beledigt. Timmermans zegt dat zijn woorden verkeerd worden uitgelegd en dat zijn vergelijking alleen betrekking had op het proces van ontmenselijking. Ook het Centraal Joods Overleg heeft de uitspraken scherp veroordeeld. En vandaag is de warmste 29 juli ooit gemeten in Nederland. In de beeld werd 31,7 graden gemeten. En daarmee is het oude record uit 1948 met 2/10 van een graad verbroken. Volgens Weer Online is het al het 9e datum warmterecord van dit jaar. Vanaf morgen wordt het minder warm. In het oosten kan het nog tropisch worden, maar vanaf vrijdag daalt de temperatuur naar zo'n 22 tot 27 graden. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa, dat schrijft de Telegraaf. Bij een droneaanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. En vandaag is de warmste 29 juli ooit gemeten in Nederland. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Met aan hun voetjes die mooie en sterke Hevea-sandalen.
2: Voor sandalen uitsluitend Hevea.

0: nieuws van 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Oekraïne vreest dat Rusland vannacht een grootschalige luchtaanval uitvoert. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Rusland daar al dagen voorbereidingen voor treft. Hij doet daarom opnieuw een dringend beroep op bondgenoten om extra Patriot luchtafweerraketten te leveren. Tegen nieuwsite Axios zegt Zelensky dat hij president Trump heeft gevraagd om een winterpakket met 300 Patriots. Trump zou hem beloofd hebben te onderzoeken wat mogelijk is. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa, dat schrijft de Telegraaf. De opslagen zijn voor nog geen 36% gevuld. Tegelijk valt een deel van de gasleveringen uit Qatar weg door de onrust in het Midden-Oosten. Daardoor moet Nederland meer gas inkopen op de wereldmarkt, waar de prijzen al oplopen. Volgens GasUnie bestaat het risico dat de gasopslagen niet op tijd voldoende zijn gevuld voor de winter. En een Nederlands stel heeft in Frankrijk een duur etentje afgesloten met een bezoek aan de politie. De twee liepen op hun trouwdag weg uit een Michelin-sterrenrestaurant zonder de rekening van €234 te betalen. Ze werden de volgende ochtend aangehouden nadat de eigenaar van hun hotel hen had herkend. Het stel zei te denken dat ze niet hoefden te betalen omdat het eten tegenviel. Uiteindelijk is de rekening alsnog voldaan. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Dit is het programma waar de avond het tempo bepaalt. Een plek om even los te komen van de dag. Fijn dat je luistert en welkom bij Dream.

alles mag hier even langzaam gaan. De tijd doet niet mee. Alleen dit nummer. Je luistert naar Dream Sessions.

was weer een aflevering van Dream Sessions. Dank je voor het luisteren en voor je aandacht. En tot de volgende keer, tot de volgende Dream Sessions.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met

0: Temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun zelfstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. En de Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Michaela, Smedestraat 33 in Brugge. Michaela, markt 89 in Eeklo. Michaela, vrijdag markt 33 in Gent. Michaela, met avondkleedjes, suite en cocktailkleedjes. Michaela, gespecialiseerd in bruidskleedjes.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legde aanwezigen bloemen bij